lift the love, the love, the love. We should roll with it.

0: in the house. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon. Maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house. Glow FM.
3: My definition of house music. What comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. This is for all the house kids.
6: Track Source Live, the voice of the earth.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Manning Zampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien, met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
4: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
3: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: ritme van de Brainport.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 8 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
9: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
8: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram.

0: leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 9 uur. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
8: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
7: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
8: Hoe plan ik een afspraak dan?
7: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl. Bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
10: Erik van Roon.
11: Ja, check. Goedemorgen. De spreekwoordelijke mussen vallen van het dak. Maar hier in de studio lekker geairconditionend. Beginnen we met muziek. Turn the lights off. Goedemorgen.

I'm Not So Tough. Debuutsingel van Ilse de Lange. Afkomstig van haar debuutalbum World of Hurt. Het jaar 1998.

Goedemorgen, het is zaterdag 27 juni. En ja hoor, mocht je het gemist hebben, het is officieel zomer. Het is bloedje heet, dus vooral relax, pak je drankje en laat mij jouw weekend soundtrack verzorgen. Dus zet je ramen open, draai het volume een klein beetje harder en laat die hete dag maar beginnen. Dit is Erik, opent je weekend. Dit is jouw perfecte soundtrack voor een perfecte zaterdag. Antoon, de enige, is de volgende op de playlist.

Zo mooi. Chris Martin, Coldplay en Friends. We Pray hoorde je op Glow FM. Het is puffen en zweten geblazen in de Brainport. Met tropische temperaturen is het zo heet dat de mussen van het dak vallen en lijkt de zon vandaag flink op ons hoofd te gaan branden. In de stad hangt de hitte als een deken over de straten en er is nauwelijks een zuchtje wind te bekennen. Als ik zo naar buiten kijk hier over de markt, normaliter zie je daar heel veel activiteit en het valt op dat er weinig tot geen activiteit is. De enige actieve op en rond de markt, dat is ondergetekende. Veel mensen zoeken verkoeling, want het asfalt lijkt bijna te smelten onder je voeten. Ook hulpdiensten en organisatoren houden de situatie scherp in de gaten. Kortom, rustig aan, goed blijven drinken en vooral niet te veel haasten, want met dit weer sta je binnen no time in het zweet. Laat me even weten wat jij allemaal doet om deze hete, zweterige dag door te komen. Dat kan via de gratis Glow FM app. Ik kijk er naar uit. Hier is Fabric Dawn. Say What You Mean op Glow FM.

0: Franse plaat in het programma geeft meteen een vakantiegevoel. Alizé en Moi Lolita hoor je.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Hey, een slecht bericht eerst en een goed bericht daarna. Het is alsnog groen licht voor bij ons in Brabant in het Philipsstadion. De concerten van Joël Borelli werden gisteren werd bekend dat de concerten van gisteren, dus vrijdagavond en vanavond zaterdagavond, op het laatste moment werden afgelast vanwege de extreme hitte en code rood. De burgemeester van Eindhoven trok de vergunning in na een negatief advies van de GGD en de veiligheidsdiensten. De organisatie had nog uitgebreide maatregelen genomen, zelfs extra waterpunten en een hitteplan. Maar dat bleek helaas niet voldoende. Maar spreekwoordelijk, na regen komt zonneschijn. De shows worden nu samengevoegd en vinden plaats op maandag 29 juni. Dat is aanstaande maandag. En dan ziet het weer er in ieder geval een stuk beter uit. Code rood bestaat in ieder geval niet meer. Bezoekers van gisteren en vandaag die krijgen bericht over hun ticket en kunnen kiezen alsnog gaan of geld terug. Borelli is in ieder geval opgelucht en hij hoopt op een vol stadion aanstaande maandag. Nou ja, en dan kan je natuurlijk er niet omheen om Joël Borelli te gaan draaien. Hier is Voelt als thuis. Oh, ik weet

kan dat ook anders dan zomerse klanken op jouw radio. Edge of Desire, Jonas Blue en Malieve hoorde je. Ik heb weer een verkeer voor je. Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter en de kans op neerslag neemt toe in de Brainport, met vanmiddag kans op een regenbui en vanavond kans op onweer. De temperatuur stijgt desondanks vandaag tot 36 graden en de wind is zwak, windkracht 2. Vannacht is het bewolkt met kans op onweer en koelt het af tot ongeveer 21 graden. Verkeersinformatie, nou, daar kan ik heel kort over zijn. Er valt helemaal, maar dan ook helemaal niets te melden qua files, wegwerkzaamheden, snelheidscontroles. Dus doe lekker rustig aan. Zometeen Jelly Roll. We beginnen met Desha, want het is party.

En I'm good. Ik zit even naar mijn playlist te kijken en ik moet af en toe echt grinniken. Dat denk ik van, onze muziekplanner heeft echt zijn best gedaan om heel veel platen in de lijst te zetten die iets met het mooie zomerse weer te maken heeft. Zon, strand, allemaal dat soort dingen. Hey, ik krijg een appje binnen van Matthijs die zegt, ja, wat doe ik om deze dag door te komen? IJsjes, ijsjes, ijsjes, ijsjes. En Marielle die zegt gewoon lekker op de bank luisteren en niks doen. Ja, niks doen qua beweging en lekker luisteren naar Glow FM. Hey, en zometeen ga ik praten met Rachel Gispen. Het is vandaag de Nederlandse Veteranendag. En de Stichting Veteranen Brabant Zuidoost die laten die dag natuurlijk niet voorbij gaan.

0: Bakermat en I Love Life.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: De Nederlandse Veteranendag is een eerbetoon aan alle ongeveer 120.000 veteranen die in Nederland rijk is. Niet alleen Tweede Wereldoorlog-veteranen worden op deze dag geëerd, maar alle veteranen van vredesmissies en conflicten die ooit in het belang van onze democratie en vrijheid ons land hebben gediend. Stichting Veteranen Brabant Zuidoost had in samenwerking met PSV en de supportersvereniging iets heel moois in petto. Aan de telefoon van de Stichting Veteranen Brabant Zuidoost, Rachel Grispen. Goedemorgen, Rachel.
2: Goedemorgen.
0: Jullie hadden iets heel moois in petto.
2: Ja, klopt.
0: En toen werd het heel heet. Vertel.
2: Ja, toen werd het heel heet en code rood en toen werden er dingen afgeblazen. Het zou vandaag eigenlijk het zesde jaar zijn dat wij samen met PSV en de supportersvereniging de vlag zouden hijsen. Mm-hmm. Bij het stadion. En dat daarna de spelersbus beschikbaar werd gesteld om voor veteranen naar het Malieveld te gaan.
0: Wauw. Wauw.
2: Ja, heel tof. Maar ja, als het Malieveld niet doorgaat en de defilé niet, dan blijft de bus ook gewoon in Eindhoven. Dus
0: ja.
2: Een beetje jammer, maar goed, op zich is het natuurlijk altijd wel een mooi eerbetoon. Ik heb begrepen dat de vlag in ieder geval wel hangt bij PSV. Dus,
0: de vlag is wel gehezen? Oké, dat is mooi. Ja, en waar hangt hij aan het stadion, bij het stadion?
2: Hij hangt volgens mij aan de oostkant.
0: Waar ook het monument is van overleden supporters, aan die kant.
2: Volgens mij wel.
0: Ja, volgens mij ook inderdaad. Ja. Hey, maar wat gaaf dat PSV daar aan meewerkt. En dat ze dan ook de spelersbus beschikbaar stellen aan de oud-veteranen. Of aan de veteranen, moet ik zeggen.
2: Klopt. Dat doen ze eigenlijk omdat ze alle veteranen een warm hart toedragen. En speciaal op zo'n dag als vandaag ook de supportersvereniging.
0: Ja.
2: En daar werken ook een aantal veteranen bij PSV. Dus dat maakt de verbinding. En als SVBZO zijn we daar sinds een aantal jaren bij betrokken. Omdat ze ook bij ons inloophuis komen. Dus zo slaan we de handen in één. En zorgen we dat veteranen gewoon geëerd en gewaardeerd worden. En niet alleen op Veteranendag hoor, maar dat doen we op veel meer dagen.
0: 365 dagen per jaar mag ik hopen.
2: Ja, zeker. Alleen vandaag is dan gewoon extra speciaal.
0: Ja. Hoe is het de afgelasting bij de veteranen zelf aangekomen? Heb je contact met een van de veteranen die mee zou gaan? Hoe is dat aangekomen?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik volgens mij wel wat beteuterde gezichten heb gezien en ook wel wat commentaar heb gehoord. Veteranen zijn over het algemeen heel eerlijk.
0: Mm-hmm.
2: Die vinden het jammer en dat is misschien een stukje verantwoordelijkheid waarvan ze denken dat kunnen we zelf beslissen. En die hebben natuurlijk ook gewoon in landen gediend waar het ook niet heel cool was en gewoon moesten werken.
0: Nee, precies.
2: Dus dat voelt een beetje als een domper voor hen.
0: Dat snap ik heel goed. Heeft de Stichting Veteranen Brabant Zuidoost een alternatief?
2: Ja, zeker. Niet vandaag. Vandaag hebben wij ook besloten om voor onze vrijwilligers en bezoekers het veilig te houden. Dus met name dat we soms een iets oudere doelgroep bedienen in ons inloophuis. Die eigenlijk zeg maar via een scherm zouden kunnen kijken. Maar op 10 oktober hebben wij een regionale veteranendag. En wel in het Evelewon. Dus als mensen nog steeds droevig zijn in oktober, hopen we dan geen code rood te hebben. En dan kunnen we gewoon met Evelewon met z'n allen samenkomen.
0: Ja, daar organiseren jullie ook, iets.
2: Ja, klopt. En dan hebben we een regionale veteranendag. Dat wil zeggen voor iedereen in de Brainport. Dus alle veteranen, maar ook militairen. Want niet iedereen krijgt een veteranenstatus.
0: Mm-hmm.
2: En degenen die geïnteresseerd zijn, die kunnen ook een kijkje komen nemen.
0: Ja. Hey, zo'n Nationale Veteranendag. Wat betekent dat voor een militair, voor een ex-militair, voor een veteraan? Ik heb begrepen dat Rens naast jou zit.
2: Ja, klopt. Ik zal de telefoon overhandigen aan Rens. Ik denk dat hij veel beter kan vertellen wat Veteranendag met hem doet.
0: Ja, precies. Goedemorgen, Rens.
3: Goedemorgen
0: deze morgen. Deze warme, deze hele hete morgen. Had je de vraag gehoord die ik aan Rachel stelde?
3: Niet helemaal, maar ik ga er een klein beetje vanuit van god, wat vinden jullie als veteraan of veranderd afgelast is? Zoiets?
0: Dat. Maar ook met name, wat betekent de Veteranendag voor jou als veteraan? Dus buiten het feit dat het afgelast is, want ik heb begrepen dat het dat is een domper. Maar goed, jullie hebben een alternatief. Wat betekent zo'n Veteranendag voor jou?
3: Nou, dat is eigenlijk heel simpel. 30 jaar geleden heb ik in Bosnië gezeten. Mm-hmm. En 30 jaar geleden kon ik Ja, een hele hoop mensen kende ik natuurlijk, die ook mee zijn geweest. En die zie je eigenlijk één keer per jaar, en dat is tijdens de veteranendag. En dat is natuurlijk geweldig. En ja. Ja, het is net of je elkaar gisteren voor het laatst gezien hebt, zeg maar.
0: Ja, dus ja, precies, waar het 30 jaar geleden eindigde, daar ga je dan gewoon vandaag weer mee verder, bij wijze van spreken.
3: Absoluut, ja. Ja, dat is een bepaalde kameraadschap, vriendschap die niet weggaat, zeg maar.
0: Ja. En hoe mooi is dat dan ook elk jaar dat wordt gevierd en dat mensen bij elkaar komen. Maar het betekent natuurlijk veel meer dan alleen die ene dag. Ik bedoel, een jaar bestaat uit 365 dagen. Die andere 364 dagen dat het niet Nationale Veteranendag is. Hoe zoeken jullie elkaar op? Want ik ga ervan uit dat jullie elkaar opzoeken.
3: Ja, absoluut. Nou goed, je hebt het veteranenhuis in Eindhoven. Zo heb je in elk stadje wel een veteranenhuis.
0: Ja.
3: En daar kunnen we elkaar gewoon netjes opzoeken, een bakje koffie doen, gezellig bijkletsen. Ja, ik denk dat de manier is van het opzoeken. Bijvoorbeeld, zijn er natuurlijk altijd een aantal vaste kring mensen die elkaar sowieso opzoekt.
0: Ja.
3: Ik denk dat erg belangrijk voor ons is om in ieder geval elkaar weer te zien.
0: Ja, fantastisch dat er ook zo'n inloophuis bestaat. Die zit volgens mij in de Smitstraat uit mijn hoofd.
3: In de Smitstraat, ja.
0: Nummertje?
3: Heel groot huis. Heel duidelijk.

0: tafel liggen.
1: Ja.
0: Ja, we wilden dat niet groot maken of klein maken. We wilden dat gewoon met een aantal mensen doen om daar toch een beetje aandacht aan te schenken. Door daar de anjers op te leggen. PSV 27 jaar kampioen. 27 anjers, dus die gaan we op die graven leggen.
1: Ah, oh, fantastisch. Ik krijg gewoon kippenvel terwijl ik dit hoor. Ja, hoe mooi is dit?
0: Ja, nou, je zegt, ga je het ook in één keer kippenvel van.
1: Ja, en zo belangrijk is de Nationale Veteranendag... en niet alleen die ene dag in het jaar, gewoon het hele jaar door... eer, heb respect voor onze veteranen die toch hebben gewaakt over onze veiligheid... en onze democratie en onze waarden hier in het Westen.
0: Nou, ik had het niet beter kunnen verwoorden als dat je het nou zegt.
1: Ah, nou, top, hé. Ondanks het aflasten van de Veteranendag... ga ik jou en Rachel toch nog een hele prettige dag verder wensen. En gaan jullie foto's plaatsen of iets in social media... van het leggen van die 27 anjers op de graaf in Valkswaard?
0: Ik denk wel dat dat gaat gebeuren. En dan zullen ze op de website van het Veteranenhuis, zeg maar... geplaatst worden als dat gaat gebeuren, ja.
1: Oké, nou top. Rens, nogmaals heel erg bedankt. Rachel, Stichting Veteranen Brabant Zuidoost. Heel goed werk en heel veel respect. Fijne dag verder.
0: Dankjewel, fijne uitzending.
1: Dankjewel.

Afrojack, Sia en David Guetta, Awake Tonight. Het was de ene laatste van het eerste uur van Erik Opentje Weekend. Want de allerlaatste, dat is deze. En die kan natuurlijk niet ontbreken. Het is tropisch warm buiten. En Wham! Die had er in de jaren 80, begin jaren 80, een enorme hit mee met Club Tropicana. Tot zometeen na reclame nieuws en reclame van 10 uur.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 10 uur. Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een plusje knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
6: Dankjewel, er is ook verkeersinformatie, die wilde ik melden op de N701. Maar die is, as we speak, verdwijnt die verkeersinformatie. Dus er is geen verkeersinformatie.
7: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkel aan huis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
11: Erik van
6: Roon. Check. Zometeen Buster Poindexter. Hot, hot, hot. Maar we beginnen met Where We Go. Hier is Marshmello en Thomas Rhett.

0: Nou, als je wil weten wat de temperatuur is, het is heet, heet, heet. Buster Poindexter, die had het erover.
1: En het weekend vier je met Glow FM.
0: Tweede uur, Erik Obertje weekend. Op de markt is het nog steeds een lome bedoeling, mag ik dat zeggen. Ik zie mensen voorbij komen inderdaad. En die hebben een iets minder snelle pas als dat zij normaliter zouden hebben. En ze hebben ook over het algemeen wat minder kleding aan. Dat is ook opvallend. Hoe zou dat toch komen? Het is zomer in Nederland. Code rood is nog steeds van kracht. Je hoorde het zojuist op het journaal. En wat je ook op het journaal juist hoorde, en dat vond ik wel een opvallend bericht, dat afgelopen donderdagnacht, daar moest Nederland natuurlijk voetballen. Op de WK mocht je dat ontgaan zijn. Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Daar wordt het wereldkampioenschap voetbal georganiseerd. En Nederland die had zijn laatste poolwedstrijd, Nederland tegen Tunesië. De wedstrijd was daar denk ik op de normale tijd. Maar hier in Nederland zou dat betekenen om 1 uur 's nachts. Er hebben 1,6 miljoen mensen gekeken. 1,6 miljoen mensen om 1 uur 's nachts. En dat was de poolwedstrijd. Wat gaat dat betekenen voor aanstaande maandagnacht? Dus dinsdagochtend heel vroeg, zo kan je het ook bekijken natuurlijk, om 3 uur in de ochtend, maandagnacht 3 uur, dan is de wedstrijd Nederland tegen Marokko. Hoeveel mensen zullen dan gaan kijken? Ik ga een weddenschapje met je afsluiten. Dan kunnen we dan achteraf kunnen we daar pas een prijsje aan verbinden. Nou, we gaan er gewoon een prijsje aan verbinden. Laat even weten via de Glow FM app hoeveel mensen er aanstaande maandag gaan kijken naar de wedstrijd Nederland tegen Marokko. Die wordt om 3 uur 's nachts gespeeld. Hier in de studio ligt een gedrukt exemplaar van de Summer Hot 100... die 2 weken geleden is uitgezonden. Raymond en Florian die verzorgden de 100 platen. Op nummer 100, Dirty Cash, Money Talks van Paulsa. Op nummer 1, Talk to You, Another, featuring Ultra 54. En op nummer 2... moet ik wel op een knopje drukken. De Bausa, hier is Magnetic op Glow FM. Goedemorgen, tweede uur, Erik. Hopend je weekend.

0: Het ritme van de Brainport en het geluid van je weekend.
1: Klo FM.
2: Now let go of everything I

Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. En wat mij betreft een van de betere platen van dit moment. En daarvoor de Bausa en Magnetic. En die stond natuurlijk hoog in de Summer House Hot 100. En dat is niet de enige hitlijst die we hier hebben op Glow FM. Want deze zomer gaan we namelijk ook starten met de Glow 30. Elke week een nieuwe lijst met 30 nummers op een rijtje gezet. En zaterdagmiddag tussen 2 en 4 gaat die hitlijst gepresenteerd worden. En degene die dat voor zijn rekening gaat nemen is collega Raymond Wouters. Ik vraag me af of deze erin komt. Wat mij betreft, ja, Chesto featuring Alana Springsteen. Hier is Hot Honey.

Maxi Dekker en Ronnie Flex gaan we weg. Ik vroeg zojuist hoeveel mensen denk je dat er gaan kijken aanstaande maandag naar de wedstrijd Nederland tegen Marokko. Ik krijg een aantal appjes binnen. Luc die zegt, ik in ieder geval niet. Maar dat telt niet. Menno die zegt, nou zeker meer als de wedstrijd tegen Tunesië. Dus ik ga het hebben over, ik schat 2,5 miljoen. En Lisette die zegt, nou zeker 11 miljoen mensen. Ja, soms is de temperatuur zo hoog dat je ook niet meer goed kunt nadenken. Mooi brugje naar het weerbericht. Blijft vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt toe in de Brainpoort. Vanavond kans op onweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 36 graden. De wind is zwak, windkracht 2. Vannacht is het bewolkt met kans op onweer en koelt het af tot ongeveer 21 graden. En onvermeld, of hoe zeg je dat, ongewijzigd, geldt nog steeds code rood. Er is geen verkeersinformatie, alles rijdt door, laten we het zo maar even zeggen. Zometeen Taylor Swift, maar eerst Alesso.

0: Ruben Hillen, 20 Seconds, de terechte winnaar van The Voice of Holland, een nieuwe stijl.
1: Het weekend vier je met Chloe FM.
0: Ja, we kunnen er niet omheen. Het is heet, het is heet, het is warm, het is warm. En een van de, ja, de dingen die je dan moet doen is zorgen dat je voldoende gehydrateerd bent. Dus dat je voldoende drinkt. Nou, dat komt mooi uit. Want in Eindhoven is een zogenaamde nieuwe waterfabriek geopend. Die maar liefst 25 miljard liter drinkwater per jaar kan leveren. Een flinke toename van zo'n 35%. En daarmee worden zo'n 350.000 inwoners en duizenden bedrijven in de regio van water voorzien. Opvallend is dat dit water duizenden jaren oud is. Het viel ooit als regen in gebieden als Frankrijk en de Ardennen... en stroomde langzaam richting Brabant. Volgens Brabant Water is het grondwater hier van nature al zeer schoon. Dat is ook de reden waarom grote bedrijven als Coca-Cola en Heineken zich in Brabant hebben gevestigd vanwege dat schone grondwater. De installatie is bovendien goed beveiligd en kan zelfs bij stroomuitval nog dagenlang blijven draaien. Met de nieuwe fabriek zegt Brabant Water dat de regio voorlopig voldoende drinkwater heeft. In Eindhoven kost een liter water uit de kraan ongeveer 0,0015 cent per liter. En dat komt neer op 1,51 euro voor 1000 liter. Dat is 1 kuub kraanwater. Denk daar maar eens over na als je bij het tankstation weer eens een flesje water, een halve liter, koopt voor 3, 4, 5 euro. Ook soms op de airport. Dus in Eindhoven, 1000 liter water uit de kraan. Hartstikke top drinkwater. 1,51 euro.

Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb nog steeds spijt dat ik niet naar een van zijn concerten ben geweest in Amsterdam. Maar gelukkig hebben we zijn muziek nog hier in de computer. Harry Styles hoorde je en American Girls. Morgen, zondag 28 juni, en het weer is er geschikt voor, laat ik het zo zeggen. Morgen, zondag 28 juni, kun je mee op pad met de IVN-gids in het Philips de Jongpark hier in Eindhoven. Tijdens een ontspannen wandeling van zo'n anderhalf uur ontdek je alles over de bijzondere planten, dieren en de rijke geschiedenis van het park. Philips de Jongpark hier in Eindhoven. Ook hoor je meer over de invloed van klimaatverandering en plannen voor de toekomst. De wandeling start om 10 uur bij het paviljoen aan de Oorschotse Dijk, nummertje 2. En gaat over goed begaanbare paden. Dus trek je wandelschoenen aan en ga morgen mee op ontdekking vanaf 10 uur in het Philips de Jong Park. En het weer zegt, het kan.

Mabel, Let Them Know hier op Glow FM. Vorige week nog een fantastisch optreden op Pinkpop. Heb je het gemist? Je kunt het natuurlijk altijd checken op YouTube. Daar staat zijn hele concertoptreden tijdens Pinkpop. Vorig weekend staat daarop. Dit is de laatste van het tweede uur, Erik. Komend weekend. Hier is Mr. Know It All.

0: Incasso RX-bijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
3: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 11 uur.
6: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. De langebaanschaatster Antoinette Rijkma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijkma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
7: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
5: Erik van Roon.
9: We hebben geen hittegolf, maar een superhittegolf ook. Hartje Centrum Eindhoven is het 32 graden. Dan maar verkoelende muziek. BB Rexha.

0: Fantastische track. Therapie, Zoe Tauran, hoor je hier op Glow FM. Het
1: weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, het weekend vier je inderdaad met Glow FM. Buiten loopt de temperatuur op en ik kan je melden, hier in de studio loopt de temperatuur ook behoorlijk op. We hebben airconditioning. Ja, doet hij het goed? Kan hij het allemaal bijbenen? Nee, dat is heel duidelijk, want ik zit hier lekker te zweten. Het wordt hier ook steeds warmer en ik merk dat ik ook gewoon lomer word. Een beetje traag en dat soort dingen. Ja, en nu hoor ik je denken, ja, je bent altijd al traag. Ja, dan kan ik ook niks aan doen. Derde uur, Erik, op het je weekend. Ik ga zo meteen contact zoeken met Joanne Wildenbos. Zij is van de bibliotheek in Mierlo. En we gaan het met haar hebben over de buitenleesdag. En straks om 11:45, Sebastian met de filmtip, de kijktip van de week. Vorige week, kan ik me herinneren, had hij een fantastische, de beste tip ever. Ga vooral naar de bioscoop. Waarom ga je naar de bioscoop? Nou, omdat daar de airconditioning goed aanstaat. En dan maakt het niet uit wat voor film dat je kijkt, maar je zit in ieder geval wel lekker cool. Nou, een andere verkoelende activiteit, dat zou bijvoorbeeld zwemmen kunnen zijn. BTS, hier is Swim.

0: Gustavo Lima. Onder normale omstandigheden een heerlijk dansnummer, maar nu even niet. Maar het klinkt wel lekker, ballada. Buiten leesdag in Mierlo, dat kan er zo uitzien. Petje, brilletje, zonnebrand, comfortabele stoelen op het gras. Het geluid van molenwieken op de achtergrond. De geur van rijpe kersen. Het is tenslotte Mierlo. De ideale omstandigheden om je te laten meeslepen door jouw zelfgekozen boek. Morgen is het dan zover. Aan de telefoon Joanne Wildenbos van de bibliotheek in Mierlo. Goedemorgen, Joanne.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hadden het net al over de temperatuur. Daar gaan we het niet meer over hebben.
1: Nee, doen we niet. Nee, het blijft warm.
0: Vandaag, maar morgen is ziet de weersverwachting qua temperatuur in ieder geval een stuk gunstiger uit. Want jullie hebben een buitenactiviteit georganiseerd. Vertel er eens wat meer over.
1: Ja, inderdaad. We doen mee aan de Nationale Buitenleesdag. Dat is een jaarlijkse feestdag waarop we alle lezers buiten gaan lezen. Mm-hmm. Dus niet alleen maar in je tuin of op het balkon, maar vooral ook in de openbare ruimte.
0: Okay.
1: Dus wij dachten van ideale mogelijkheid voor de bibliotheek om deze activiteit te organiseren.
0: Ja, is dat ook om mensen dan aan te steken van zien, lezen, doet lezen? Is dat de gedachte erachter?
1: Absoluut, absoluut. En zeker als je met z'n allen gewoon samen aan het lezen bent, ja, dat is natuurlijk ook extra gezellig. En ieder gewoon zijn eigen boek. Dus je bent niet allemaal hetzelfde boek aan het lezen, maar je leest gewoon je eigen boek mee, welke je leuk vindt om te lezen.
0: Ja.
1: En het hoeft niet eens een boek te zijn, hè. Dat kan ook een tijdschrift zijn of de krant of
0: een strip.
1: Een stripboek. Ja, dat kan allemaal.
0: Ik weet nog wel, mijn Nederlandse docent Nederlands van vroeger, als ik dan met de stripboek aankwam op de boekenlijst, dan kreeg ik de wind van voren.
1: Ja, gelukkig ben ik geen Nederlandse docent. Ik vind als bibliotheek vind ik het allemaal goed als je maar aan het lezen bent. Dus lezen is altijd goed. Ja.
0: Wat maakt het gezellig? Want ik kan me voorstellen, als je aan het lezen bent, dat je dan in stilte in je boek zit. En af en toe kijk je misschien om, andere mensen zijn ook aan het lezen. Wat maakt het gezellig?
1: Nou ja, inderdaad, op het moment dat je aan het lezen bent, is het natuurlijk gewoon, zit je helemaal in je boek. Maar je bent daarvoor ben je even aan het praten van, joh, welk boek ben jij aan het lezen? En daarna nog eventjes van, wat heb je gelezen?
0: Mm-hmm.
1: Was het spannend? Was het leuk? En door juist te vertellen over jouw eigen boek, breng je andere mensen ook misschien wel op ideeën van, daar had ik helemaal niet aan gedacht om zo'n boek dan te lezen. En doordat je er zo enthousiast van wordt, worden andere mensen daar misschien ook wel weer enthousiast van.
0: Ik kan me herinneren, een paar jaar geleden zag ik iemand die was naar muziek aan het luisteren. En die was heerlijk aan het bewegen op die muziek, maar die had oortjes in. Dus ik kon niet horen wat voor muziek het was. Toen vroeg ik aan hem van, goh, wat ben je aan het luisteren? Want je bent zo lekker aan het bewegen. Ja, zei de Teskey Brothers. En dat was voor mij het moment dat ik de Teskey Brothers heb ontdekt. Maar zo kan dat dus ook met boeken gaan.
1: Absoluut, ja. Het is echt gewoon, doordat je iemand ziet lezen in een boek, denk van, waar gaat een boek erover? En je praat erover, dan leer je dat kennen. En dan nog steeds kan het zijn van, dat is niks voor mij, maar dan weet je het zeker.
0: Want je geeft natuurlijk wel die non-verbale signalen af, of je bent geraakt, dat uitzicht dan in emoties, of je hebt een glimlach, of je bent continu aan het schaterlachen, en dat maakt je inderdaad nieuwsgierig. Dus als je een boek aan het lezen bent, gebruik ook je non-verbale communicatietechnieken. Zou ik zeggen.
1: Ja, zeker, zeker. Gewoon lachen of huilen of wat dan ook. Hè. Ja, dat hoort er allemaal bij. Dus en een boek kan je natuurlijk ook gewoon ontzettend ontroeren. Dus dat moet ook gewoon kunnen.
0: Welk boek ben jij op dit moment aan het lezen?
1: Ik ga het boek Mist lezen. Dat is van een Mierlose schrijver. Dat is zijn eerste boek. En daar heeft hij net een boekpresentatie over gehouden, ook in de bibliotheek. En ik was daar zeer door verrast, dus ik wil het boek heel graag zelf gaan lezen, dus die ga ik lezen.
0: Oké, je hebt hem ook gekocht en meteen een handtekening met opdracht.
1: Ja absoluut.
0: Lees dit boek.
1: lees hem. Ja.
0: Lees hem.
1: En hij wil ook heel graag weten wat ik ervan vind, dus ik moet hem natuurlijk wel gaan lezen nu, ja.
0: Oké, zeker. En dan feedback geven. Morgen, is dat dan? Is dat de hele dag? Of zijn er speciale tijdsloten voor de buitenleesdag?
1: Nee, dit is speciale tijd. We willen om 2:00 verzamelen bij de BIEB. En dan is het tot ongeveer 3:30. En dan kan ieder weer zijn eigen weg gaan. We gaan proberen gewoon een uurtje echt helemaal te lezen. En dan daarna nog even na te praten. En dan is het weer voorbij. En dan kan je weer op een ander plekje verder gaan lezen. Dat kan natuurlijk altijd.
0: Ja, precies. In mijn intro had ik het over de geur van rijpe kersen. Mierlo is natuurlijk, ja. Staat bekend als de kersen. Ja, hoe zeg je dat? Het kersenmiddelpunt van de wereld. Zijn er ook kersen?
1: Zeker.
0: Zijn er ook kersen te krijgen ergens? Hoe wordt daarvoor gezorgd?
1: Volgens mij is er wel ook kersenoogstfeest ook in Mierlo. Dus ik denk dat er ook wel ergens kersen zijn, ja.
0: Nou, het kan gewoon niet op. En buitenleesdag en kersenoogstfeest. En nou, fantastisch. Joanne, ik ga jou bedanken voor jouw toelichting. Buitenleesdag in Mierlo. Morgen dus, 28 juni van 2 tot 3:30. Bibliotheek in Mierlo, daar is het verzamelpunt. Nog even de locatie van de bibliotheek.
1: Dat is Dorpsstraat 113.
0: Dorpsstraat 113 in Mierlo. Hey, super bedankt voor jouw bijdrage en voor jouw duiding. En dan gaan wij hier verder met...
1: Ja, dankjewel dat...
0: De muziek, ja? Ja. Je wil dat zeggen?
1: Ja. Ja, nou dankjewel dat we het even mochten promoten op de radio. Altijd leuk.
0: Helemaal goed. Hier is Bruno Mars en On My Soul op Glow.

En dat was meteen de titel. Alan Walker, Heartbreak Melody, hoor je op Glow FM. De mussen vallen dood van het dak. Dat geldt niet voor Olivia Rodrigo. Alhoewel, ze heeft het er wel over. Drop Dead hier op Glow FM.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ik heb het weerbericht voor je. Er geldt nog steeds code rood voor de temperatuur. Het blijft vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt toe in de Brainport, met vanavond kans op onweer. En daar geldt dan weer code geel voor. Dus code rood voor de temperatuur en code geel voor onweer vanavond. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot plus 36 graden. De wind is zwak, windkracht 2. En vannacht is het bewolkt met kans op onweer en koelt het af tot ongeveer 21 graden Celsius. Verkeersinformatie, er zijn geen files, er zijn geen wegwerkzaamheden en er zijn geen flitsers gesignaleerd. Zometeen J.P. Cooper, September Song.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it, I love it. Ik heb het straks al even verteld wat ik nou zo goed vond aan de filmtip van Sebastian vorige week. Ga vooral in de bioscoop lekker airconditionend naar een film kijken. Als het een rukfilm, maakt niet uit. Ga er gewoon naartoe. Aircondition, altijd goed.
1: Of je nu thuis kijkt of in de bioscoop, hier komt de filmtip van de week.
0: Hoe vaak heb jij deze week in de bioscoop gezeten, Sebastian?
2: Veel, want daar is het lekker cool.
0: Ja, dat was wel de film.
2: Al vind je deze tip, ja, al vind je deze film niks. Dat zou kunnen. Hij is denk ik niet voor iedereen. Maakt niet uit, is het te cool. Relatief goedkoop vermaak. Dus ga vooral naar de bios, dat draait best veel. Ik moet ook nog Toy Story 5, dat is ook net uitgekomen. Moet ik nog heen. Krijgt op zich redelijk oké reviews. Maar inderdaad, ga vooral naar de bios, want daar is het cool.
0: Toy Story 5?
2: Ja, 5. Dat was lekker nostalgisch ook.
0: Wat een opwindende titel. Ik ga naar Toy Story.
2: Ja, nee, dat is niet mijn filmtip, hè. Die moet ik nog zien.
0: Dat snap ik. Maar kunnen ze nou niet... ik bedoel, filmmakers een creatief vak. Je kunt toch wel wat leukere titels bedenken dan Toy Story 5. Want de volgende zal waarschijnlijk zijn Toy Story 6.
2: Ja, nee... Zeker waar, maar misschien is het dan verwarrend.
0: Ja, precies.
2: Dat ze bij Toy Story, The One with the Bear, en dan denken ze, was ze nou de derde of was het tweede? Misschien lekker om het overzichtelijk te houden, doen ze het zo 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ja, precies.
2: Denk ik. Maar inderdaad, je kan iets creatiever zijn. Het is ook niet Lord of the Rings 1, 2, 3, het is Lord of the Rings.
0: Precies.
2: Fellowship.
0: En volgens mij...
2: Ja, nee, je hebt gelijk. Ja.
0: Is dat wel jouw favoriete filmserie? Hey, maar goed, we hebben het over favoriete films. We hebben het over jouw film. Toy Story 5 is het dus duidelijk niet. Wat is jouw tip voor deze week dan wel?
2: Nou, die moet ik nog zien. Hè. Misschien is dat de filmtip volgende week. Deze week heb ik Blue Heron.
0: Blue Heron?
2: Blue Heron, ja. Het is een Canadees-Hongaarse film...
0: Oh.
2: Misschien iets alternatiever, iets meer artsy. Maar ik vond hem echt heel goed. Het gaat over een Hongaarse migrantenfamilie. Mm-hmm. Die verhuizen naar Canada, naar Vancouver Island. Met pa, ma en 4 kinderen. Pa werkt thuis. De jongste is 8 jaar, meisje. En dan zijn er nog 2 ouderen. En de oudste broer, Jeremy. En die... ik heb wat psychische problemen. En je kijkt eigenlijk vooral vanaf het jongste kind, vanaf Sasha, het meisje. En ook als ze wat ouder is, dan blikt ze op die periode terug. En het gaat een beetje over reflecteren en herinneringen. Ook zeker voor een 8-jarige van wat heb ik nou gezien? Wat klopt er nou? Wat is er nou gebeurd?
0: Mm-hmm.
2: Maar best mooi in beeld gebracht. Ook heel zomers.
0: Oké.
2: Hou ik ook al van. Dus je zit cool in de bioscoop. En ik kijk ook naar mooie zomerplaatjes.
0: Jij houdt van de zomers. Als het heel heet is, ga je lekker naar de bioscoop. Ga je lekker cool in de bioscoop zitten.
2: Ja, naar zomerse plaatjes kijken. Oh, wat mooi, wat leuk de zomer.
0: Terwijl je het buiten mee kunt maken, ga je naar binnen. Nou, maar ga verder.
2: Ja, buiten is het niet meer leuk. Maar goed. Een beetje een visueel dagboek. Best wel ontroerend. Goed geacteerd en heel gelaagd ook wel. Ja, het heeft niet... Maar zo zijn herinneringen ook niet. Er zijn best veel gaten. Niet alles wordt opgelost. Maar dat vond ik er juist wel sterk aan. Het voelt... Je leeft heel erg... In ieder geval, ik leef heel erg mee met de karakters. En hij duurt ook niet mega lang.
0: Oké.
2: Okay. Sommige films tegenwoordig kunnen ook 3,5 uur duren.
0: Ja, is dat bewust?
2: Dat is niet erg.
0: Ja.
2: Als ze goed zijn, maar niet...
0: Ja.
2: Die van Spielberg bijvoorbeeld.
0: Was not your favorite.
2: Nee.
0: Hoe lang duurt deze film, Sebastian?
2: 93 minuten, 94.
0: Ah, oké. Okay. Dikke 1,5 uur.
2: Dat is goed. 1,5 uur, maar dat is een beetje standaard.
0: Dat is goed. Het is ook goed voor de spanningsboog. Als het buiten zo warm is en dan in één keer in de koelte... en dan, om dan 3 uur op te letten, dat is toch best wel een opgave. 1,5 uur is goed te doen en dan in een lekkere, gekoelde bioscoop. Nog 1 keer de titel van de film.
2: Blue Heron.
0: Blue Heron. En waar draait hij?
2: Niet overal, omdat het dus misschien een iets... hij volgt niet de standaard Hollywood... formule film, zeg maar. Dus hij draait niet in elke bios, maar wel in In ieder geval enkele bioscopen in Eindhoven.
0: Oké, okay, nou, top.
2: En omgeving.
0: Top. Jij zit deze week thuis. Volgende week ben je weer in de studio?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Dan is het weer...
0: Helemaal top. Nou, ik heb klaarstaan een mooie plaat van Miranda. En in plaats van Vamos à la bioscoop is het Vamos à la playa. Ook goed om verkoeling te zoeken. Hey, Sebastian, bedankt en tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Doei. Doei.

The Weeknd, Dancing in the Flames. En daarvoor Vamos a la Playa. Ja. Ik heb nog één dingetje dat ik met jullie wil delen. Katie Coty betekent gebroken ketenen en verwijst naar de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. En naast het vieren is er ook ruimte voor herdenking. En wel op dinsdag 30 juni vanaf 6:30 in de stadhuistuin aan de Dommel in Eindhoven. Tijdens de herdenking zijn er onder meer kransleggingen, een bloemenceremonie en uiteraard diverse toespraken. Na afloop volgt om 8:30 een gratis muzikaal programma in M bij Muziekgebouw met optredens van de Curaçao's artiesten Clifton End en Jentje Silvani. Onder de titel Vrijheid draagt onze namen brengen zij een bijzondere muzikale ode aan vrijheid en de nalatenschap van hun voorouders. Je kunt vooraf een kaartje reserveren via muziekgebouweindhoven.nl, mge.nl. En het complete programma van beide dagen vind je op katiecoty040.nl. En dit gaat de laatste worden van Erik Obertje Weekend van deze zaterdag, de 27 juni 2026. Een ochtendprogramma wat gekenmerkt wordt door de kleur van het lampje van de microfoon, rood. Code rood. De laatste is Rihanna, Man Down. Graag tot volgende week en veel plezier met Raymond zometeen.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg, die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen.

0: In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
4: Raymond Woutersen.
5: Op deze bloedhete zaterdag zometeen Kygo en Sandro Cavazza, wat Tropical House Beats. Happy Now hoor je naar Justin.

0: It's a lot of them.
1: Yeah.
2: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Dan is dat minder erg dan ik had verwacht. Te veel hete muziek hier op de radio bij Glow FM. Dan gaat het hete hitsalarm af. Anders vliegt hier alles in brand. Dat moeten we ook niet hebben natuurlijk. Het is een extra hete zaterdag vanmiddag. Temperaturen tot 37 graden hier in Eindhoven. Dat is goed voor een code rood tot 9 uur vanavond. Vanavond ook nog kans op fikse onweersbuien. Daar is dan weer een code geel voor actief. Echt even oppassen dus wat er allemaal op je afkomt vandaag. Ga je er een beetje lekker op trouwens, op die hitte de afgelopen week? Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk best wel lekker vind. Dat heeft er misschien ook best wel mee te maken dat ik de afgelopen week echt wel een aantal dagen had waarop ik eigenlijk niks hoefde, zeg maar. Ik had geen verplichtingen. Ik kon gewoon de hele dag thuis blijven. Ja, en dat ging zelfs zo ver dat ik dacht, ja, het wordt zo warm de komende week. Kan ik niet gewoon het zwembad weer op gaan zetten? Dus dat heb ik gedaan en dat heeft ervoor gezorgd dat ik op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 5 alleen maar in het zwembad heb gelegen. Alleen maar van dit soort bommetjes heb gemaakt. Zelf vanmorgen zat ik even te kijken op de thermometer die er ook in het zwembad ligt bij mij thuis. Daar schrok ik toch wel een klein beetje van. Echt afkoelbaar is dat niet meer, die temperatuur. Nee, dat water is ook gewoon 35 graden, dus... Het is eigenlijk gewoon je lichaamstemperatuur. Misschien even wat koud water in doen vanmiddag. Dan kan ik er vanavond nog even een lekkere avondduik in nemen. Naakt. Awesome. Alex Warren is hier.

FM, Homewrecker. Ook nog Lucas en Steve met Heart First. En daarvoor de nieuwe Alex Warren, die heet Passenger. Even tussen jou en mij. Ben je stiekem een Passenger Princess of valt het al mee? Ja. Ja, ik dus helemaal niet. Hey, mij kun je niet blij maken met die schoenen op de dashboardkastjes, hoor. Nee, laat mij maar gewoon zelf rijden. Dan gaat de tijd wat mij betreft altijd en 10 keer sneller. En ik voel me ook een stuk veiliger. Ik heb altijd veel meer het idee dat we veilig op de eindbestemming aankomen als ik achter het stuur zit. Dan bij bepaalde andere mensen waar ik wel eens bij in de auto zit. En ik noem hier geen namen voor de duidelijkheid. Passenger Alex Warren bij Glow FM. Altijd leuk om van je te horen via de Glow FM app. Milou die vroeg om een echte dikke vette zomerhit. Het zweet staat namelijk overal bij haar. Dit is wel een echte zomerhit, toch? The Sun Club bij Glow FM. Dit is Fiesta.

0: De belangrijkste track voor de komende week. Dit is de nieuwe Glow FM Spotlight. Liedje uit de regio Eindhoven dat we goed vinden bij Glow FM. Niels van Zandt en Fabiola Jore, Everywhere I Go. Toen is het alweer 12:30 geworden. Tijd voor het Glow FM weekend weerbericht. Momenteel in de regio Eindhoven. Volop ruimte voor de zon. Het is code rood. Temperaturen die lopen vanmiddag op naar 36 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Bok heet, zeg maar gewoon. Er is ook een waarschuwing voor onweersbuien die in het tweede deel van de avond op gang kunnen komen. Dus pas op daarvoor, zou ik zeggen. Zie je zometeen Chandelier naar Samuel Welton en Lil Kleine.
1: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet.

tropische zaterdag. Ben van Kuringen. House Beats uit Waalre. Daar komt hij vandaan namelijk. Regio Eindhoven. Outlier hoorde je bij Glow FM. Meer zomermuziek onderweg. Ik ga de nieuwe van Jonas Blue draaien. Die man weet sowieso wel hoe je zomerhits moet scoren.

deze dikke zomerhit. Perfect Strangers was dat. En je kent hem misschien ook wel van Fast Car en Mama. En dit is zijn nieuwste zomerhit. Jonas Blue en Edge of Desire.

Mijn nummer 1 irritatie op straat. Als ik een voorbijganger tegenkom en ik zeg hoi, en diegene zegt niks terug. Oh, dat kan ik zo irritant vinden. Gelukkig deden Faiz en Afrojack het wel. Zij gaven het goede voorbeeldje horen. Hey bij Glow FM. Zometeen nieuwe muziek van een vrouw waar ik eerst niet zo'n fan van was, maar waar ik nu wel fan van aan het worden ben. Wie dat is, dat hoor je zometeen. Ik ga haar ook draaien. En nu eerst Fresco.

zomer op je radio. Je hoorde Shakira en Burna Boy bij Glow FM en Dai Dai. Ja, ik ga nu iets zeggen dat ik echt nooit verwacht ooit uit te spreken op de radio. Ik ben fan aan het worden van Bente, denk ik. Ja, je weet wel, die Nederlandse zangeres heeft ook samenwerkingen met Bluff gehad, onder andere. Ja, ik vond haar liedjes eerst meestal best wel een beetje droevig. Het was gewoon niet helemaal mijn ding. Maar de nieuwste liedje dat ze heeft uitgebracht, 3-2-1 heet dat. Ja, dat is echt, wat mij betreft, compleet anders. Het ademt zomer. Het is persoonlijk, dromerig. Maar het is ook echt zo'n liedje voor je hand uit het autoraam, terwijl de zon langzaam ondergaat. Een echte zomerbanger.

0: heeft u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstratenhoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstratenhoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 1 uur.
5: Levi van Eck met het NOS Journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam

0: daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Raymond Woutersen.
7: Heb je afgelopen week ook naar het WK gekeken? Nederland tegen Tunesië om 1 uur 's nachts. Ja, ik moet je daar zo meteen wat over vertellen.

0: Echte Glow FM zomerclassic. Je hoorde Bailando van Luna.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ik heb ook gekeken afgelopen week naar Nederland tegen Tunesië op het WK voetbal. Was natuurlijk om 1 uur 's nachts, niet echt een gunstig tijdstip. Het was echt wel mooi weer om eens eventjes de stad in te duiken die nacht.
2: Ja.
0: Met een groepje vrienden hadden wij besloten om de WK voetbalwedstrijd eens in het centrum van Tilburg te gaan kijken. Nu moet je weten, wij wonen in Oosterwijk, dus dat is prima met de fiets te doen. Half uurtje. En het mooiste van die hele avond vond ik nog... niet dat we gewonnen hadden als Nederland zijnde, maar dat ik dat in een compleet zomerse outfit kon doen. Die wedstrijd kijken in Tilburg midden in de nacht en heen en terug op de fiets midden in de nacht. Het is toch bizar dat ik gewoon in een korte broek en een t-shirt met korte mouwen om 4 uur 's nachts op de terugweg geen enkele seconde kou heb gelegen, koud heb gehad. Dat is toch bizar.
2: Bizar.
0: Ik denk oprecht dat we dat in combinatie met een WK voetbalwedstrijd heel wat jaartjes niet meer gaan meemaken. Dus ik hoop dat je ervan geprofiteerd hebt. Anders aanstaande maandag een nieuwe kans. 3 uur 's nachts Nederland-Marokko. Nou, wel iets minder warm dan, maar nog steeds temperaturen boven de 15 graden. Dus ik zou zeggen, probeer het eens een keer uit. Echt een aanradertje. Dit is de zomertune van de Bout.

0: Laura is blij met dit liedje. Ze ligt in het zwembad in de achtertuin te zweten. Maar ze is wel blij met Antonio, zijn nieuwe De Enige bij Glow FM. Het is de zaterdagmiddag van Glow, gevuld met extra veel muziek. Remme, Don't Blame It On Me, zometeen na Morgan Wallen.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say. I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play.

Muziek uit de regio Eindhoven. Je hoort remmen bij Glow FM en Don't Blame It On Me. Zometeen heb ik een ware zomerbattle voor je klaarstaan. Omdat het zo warm is, bepaal jij zometeen de eerstvolgende zomerhit op de radio hier. Eerst topic in A7S. Dit is Breaking News.

Topic en A7S, je Breaking Me bij Glow FM. Half twee, tijd voor het Glow FM weekend weerbericht. Code rood in de regio Eindhoven. Vandaag nog vanwege de hitte. Het kan 36 graden worden vanmiddag. De zon is ook goed aanwezig. Vanavond is er kans op felle onweersbuien. Pas op als je nog plannen hebt dus. Blijf verder ook nog lang warm. Temperaturen komen vannacht niet onder de 20 graden. Shaboozie komt eraan na Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

dit is stiekem alles wat je nodig hebt op zo'n tropische dag als vandaag toch. Parkje, biertje, vrienden, Joden, Snelle en Mark Vloor bij Glow FM. Ik wil graag de playlist van Glow aan jou geven. Hij ligt in jouw handen. Belangrijke taak dus. Welke van de volgende twee liedjes moet ik zo meteen helemaal voor je draaien?

Low FM app. Welke van de twee heeft je voorkeur? Optie 1, LF System, Afraid to Feel. Of optie 2, Prosper and Free Your Mind. Degene met de meeste stemmen draai ik zo helemaal voor je.

de radio aan jou. Ik gaf je zojuist de keuze. Welke van de twee zomerliedjes wil je helemaal horen? Optie 1.

om je reactie te zien binnenkomen in de Glow-app. Juna zegt om mij maar Prosper Free Your Mind. Finn gaat voor LF System. Otis stuurt dat hij Prosper de hele week al op repeat heeft staan. Alice gaat voor LF System. Prosper zegt Mats. Sam wil graag Prosper horen. Free Your Mind laat Feline weten. En ook Luna gaat voor Free Your Mind. Dik de winnaar geworden in deze Zomerhouse Battle.

Het is een festival, maar ook een liedje. Zin in de zomer. Ja, het gaat plaatsvinden in Spaanwoude op 9 augustus dit jaar. Maar het is dus ook dit liedje. Het anthem van het festival, dat is geschreven door Kraantje Papi, Rob Sanchez.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet? En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En

0: waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersel-Veem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersel-Veem.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
4: Raymond Woutersen.
5: Ja, ik word hem hier dan.
6: Het is snik heet.
3: Ja, Nederland be like op dit moment. Extra veel zomerbangers onderweg daarom.

Een dikke wereldhit scoren, maar elkaar nooit samen in de studio hebben gezien. Nou, dat is hetgene wat deze twee samen gedaan hebben. Zet en Hayley Williams hebben dit liedje apart van elkaar opgenomen. En dus nooit samen in één studio. Stay the Night werd een dikke hit en hoorde je zojuist bij Glow FM. Extra veel zomermuziek hier. Summer Paradise hoor je zometeen na Jelly Roll.

Vorig jaar scoorde hij ook al een aardig zomerritje. Frenna, toe met Zaza. Nu doet hij het nog een keer. Niet alleen met Ronnie Flex en Idali. Populair, hoorde je bij Glow FM. En dit is

Een goed nieuw liedje van Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoorde Repeat It bij Glow FM. Het is 2:30, tijd voor het Glow FM weekend weerbericht. 36 graden in de regio Eindhoven vanmiddag. Veel zon. Het is code rood, dus dat is afgegeven voor de hitte. Het blijft vanavond en vannacht ook nog lange tijd warm. De temperatuur duikt niet onder de 20 graden. En vanavond is er eerst nog kans op felle onweersbuien. Madonna 4 Minutes hoor je na Marshmello en Where We

Echt een Glow FM classic. Madonna en Justin Timberlake en 4 Minutes bij Glow FM. Altijd leuk om van je te horen via een berichtje in de Glow FM app. Timothy die stuurt dat hij in de vrachtwagen aan het luisteren is naar Glow FM. Hij moet helemaal naar de Ardennen vanmiddag. Gelukkig goede muziek op de radio. Leuk als je erbij bent, Timothy. Appje van Jaap, hij vraagt of ik toevallig iets van Calvin Harris kan draaien. Ga ik regelen, Satisfy komt er zometeen aan. En even kijken, Patrick die stuurt een berichtje dat hij vanmiddag gaat Jeu de Boule. Want dat doen ze jaarlijks in het laatste weekend van juni. Ondanks dat het wat warm is, dit jaar gaat de traditie wel gewoon door. Ik denk als je die bal op een gegeven moment niet eens meer op kunt pakken, zo heet dat die is. Zaterdagmiddag van Glow FM. Zometeen draai ik dus Calvin Harris, Judah Das en Sera. I Can't Be The Only One staat ook klaar. En dit zijn

De nieuwe Calvin Harris met Jesse, je hoort Satisfy bij Glow FM. Heb je wel eens een wereldster naar zijn eigen concert zien toe rennen? Nee, ik ook niet, maar fans van Harry Styles de afgelopen week wel. Hij was op weg naar een van zijn shows in het Wembley Stadium in Londen. Hij woont vermoedelijk op zo'n 2 uur wandelen van het station. Nou ja, en hij dacht, ik ga dat gewoon eens even doen. Beetje hardlopen naar mijn eigen concert. Beelden check je online, die gaan viral op social media. Hier is American Girls.

0: Ja, eigenlijk kan niemand deze titel uitspreken.
1: Ai, se eu te pego.
0: Oeh, en zelfs Google Translate heeft er moeite mee zo te horen. Michel Telo hoorde je met een dikke zomerhit bij Glow FM. En dit is Sharam.

0: Fred Legrand, One Two Step, hoorde je bij Glow FM. Wat mij betreft een van de beste tunes uit Eindhoven van 2026. Ja, ik denk dat het liedje ook best wel hoge ogen gaat gooien in de Glow FM Top 100. Jaarlijks aan het eind van het jaar, traditie natuurlijk, hè, de 100 beste Glow FM hits op een rijtje. Nu voor je Lost Frequencies uit België. Dit is Are You With Me?
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 1FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.

0: Weer. Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant BZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Raymond Woutersen.
5: Zaterdagmiddag gevuld met hits. Nevels hoor je zo meteen. Believe me. En nu Justin Jackson en John. Dit is Turn the Lights Off.

0: Filip.
1: Glow FM met BTS en Swim. Ik ga zo meteen een liedje voor je draaien dat op dit moment een van de meest viraal gaande Nederlandstalige hits is. Welke het is, hoor je zo meteen. Ik weet in elk geval één ding zeker. Als je dit weekend op stap gaat, ga je hem sowieso horen.

Met Enrique Iglesias, je hoorde Bailamos bij Glow FM. Ja, ik zei het net al, als je dit weekend op stap gaat, ga ik nu een liedje voor je draaien dat je sowieso moet leren kennen. Het is de nieuwe Marco Schuitmaker met Engelbewaarder. Weet je nog, dat liedje een paar jaar geleden ging helemaal viral als je op een willekeurig feestje stond. Ja, je hoorde het eigenlijk overal. Dat is eigenlijk ook aan de hand met de nieuwe van Rutger van Barneveld. Ja, die heeft een aantal jaar geleden meegedaan aan het programma Ik Geloof in Mij. En nu, een aantal jaren later, is daar het eerste grote succes. Zwoele zomernachten.

Ja, goed is dit toch? Maartje is helemaal fan en ook Rutger is blij dat ik zijn naam ga ook draaien. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten hoor je bij Glow FM.

0: muziek uit Eindhoven. Voost en Closer. Half vier, tijd voor het Glow FM Weekend weerbericht. Een code rood is er op dit moment actief voor hitte. Het is 36 graden. Vanavond loopt code rood af. Tot 9 uur gaat dat duren. Vanaf dat moment is er wel kans op zware onweersbuien. Blijft ook nog lange tijd warm vannacht.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Een stuk minder onschuldig dan je denkt, dit liedje, hoor. Het gaat namelijk over een jonge vrouw die, terwijl haar vriendje weg is, een trio heeft met zijn beste vrienden. Ja, dan denk je toch ineens een heel stuk anders over dit liedje als je dit staat mee te dansen op een feestje, toch? Los de Rio, Jorden, de Macarena. En dit is de nieuwe van Taylor Swift.

Free Guards en Radio The Secrets bij Glow FM. Het is bijna 4 uur. Zometeen na 4 uur veel plezier met de beste muziek van Glow FM. Onder andere Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You staat klaar. En ook zometeen de nieuwe Alex Warren. Goed weekend. En dit is nog Sam Fender met Olivia Dean. I let go of everything I've ever.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
5: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 4 uur.
7: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland

0: is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 5 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de breuk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maat.

0: afwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

FM.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers.

0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 6 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans om zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag.

en vannacht kans om zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans om zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Robert Baldus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde president- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom

0: Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: A taste of dance.
2: Welkom bij A Taste of Dance. Ik ben Marcel en ook deze tropische zaterdagavond neem ik weer een uur lang mee langs de beste en nieuwste

0: Pitt en Bauer. Straks hoor je de oude dansschaker van Ultra naar TN Hugo. En ook deze week natuurlijk weer een nieuwe. Deze zaterdag is die van Frankie Rizzardo. Zometeen hoor je Roland Clark, Brian Bollinger en High Five. Roland Clark is al ruim 30 jaar een van de meest herkenbare stemmen uit de housewereld. Zijn preacher vocals hoor je op talloze classics terug. En deze keer hebben ze de plaat dan ook maar gewoon The Preacher genoemd. Maar we beginnen met Universe van Michael Gray. De Britse producer kennen we natuurlijk van The Weeknd uit 2004. Ook in zijn nieuwe release hoor je weer die herkenbare mix van disco, soul en house. Een dikke baslijn met een flinke dosis feel good.
1: Glow FM.
2: A taste of dance.

0: Ik draai de Breather van Chris Stassi en Sam. Twee mannen die allebei bekend staan om hun minimalistische aanpak. Geen overbodige melodieën, maar ritme, ruimte en subtiele details die de spanning langzaam opbouwen. Juist daardoor blijft zo'n track boeien, ook al is die al 5 jaar oud. Zometeen hoor je de oude danskraker van Ultra Nate, Hugo en Imal Angel. Maar daarvoor eerst Come Back Tomorrow. Het Amsterdamse duo Marques beweegt zich al jaren tussen soulful house, broken beat en jazz. Samen met de warme vocal van Lima levert dat een plaat op die ontspannen begint, maar steeds meer diepte krijgt.
1: Jouw nummer 1 in de Brainport.
2: Glow FM.

0: Ik draai de Traffic van Asa Tate. Een track die draait om mysterie, ritme en percussie. Geen ingewikkelde track, maar een stevige, stuwende baslijn die het extra lekker doet als het volume op standje burenruzie staat. Hiervoor draaide ik Your Life van Nino Bellomo. Een soulvolle piano house track, inclusief uplifting vocal die de plaat een summer feeling geeft. We gaan door met Gimme Some Mo van Tiptoes. De vocale knipogen en de titel doen sterk denken aan klassieke hip-hop en R&B hooks uit de jaren 90. Alsof Busta Rhymes, Eminem en Jay-Z een houseplaat hebben gemaakt.
1: Glow FM.

van Tom Brownlow. Strakke drums, stevige piano's en een flinke dosis energie. Aangevuld met een vocal uit de ultieme rave-klassieker Move Your Body Elevation van Expansions uit 1990. Daarvoor hoorde je Tonight van Patrick Topping, Leighton Giordani en Cosmo Kind. Ik heb nog 4 platen voor je tot het nieuws. Zometeen hoor je Ilius en Barrientos samen met Malu op Right Here. Maar we beginnen met Nessie. De Spaanse producer geeft gas met zijn opzwepende nieuwe track That's It. Low, low, low, low, low.

Ja. Fransman Mid combineert zijn French House-stijl moeiteloos met de clubsound van Amerikaanse Chloe. Het is tijd voor de laatste plaat aan de start van jouw Eindhoven Stapnacht. We sluiten af met een opvallende samenwerking. Bauer werd wereldwijd bekend met Harlem Shake, terwijl Superfly al 20 jaar garant staat voor disco house met veel soul-invloeden. In hun collab komen die werelden verrassend goed samen. De vocal grijpt terug op klassieke soul, terwijl de vibe helemaal nieuw is. Dit zijn Bauer en Superfly met You Give Me Love. Fijn weekend!

0: FM. In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken.

De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan en ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zonnewolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Vision Machine and Friends.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl. 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. En inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulp.

Ik weet niet of je het een beetje op de achtergrond hoort, maar ik heb hem wel nodig, Tiago. Want het is hier echt het bloedje heet in de studio in Venlo. Want ja, die trance tracks die blazen je echt door je scherm heen naar buiten. Yolanda, Sunshine in the Middleton remix hoor je. Het is Transmission nummer 95 alweer met alleen maar hardhouse. Zometeen voor je. Gusta naar Creek Boys City.

hoofd af van Dead. En daar hebben ze dan ook een label naar genoemd. En op dit label is deze track uitgekomen. Pump Fiction, Shimmy Shake in the Aquarius Dub. Je hoorde hem zojuist bij Glow Fan Transmission. Daarvoor hoorde je Amero samen met High Tech, Blurra en Uva. King, het is een remix van Years and Years King.

alleen maar omhoog. Dus als je hier wil blijven voor hete trendshits, ja, dan zit je hier goed. Zometeen voor je de nieuwe Nitra, ook Diplo en Major Lazer komen er voor je aan. Een hele, hele rare track, maar wel heel lekker.

155 beats per minuut knalt Nivra door de speakers heen tijdens Transmission. Een nieuwe track van haar. Die heet High on the Beat. Daarvoor hoorde je Diplo samen met Major Lazer en Papi with Tokisha. Daarvoor Mark Cherry en Silver Arrow. En daarvoor Ferry Corsten samen met Total Eclipse en The Darkest Side. Daarvoor hoorde je de nieuwe Ahmed Helmy samen met de Doppenburg Preston Helberg. Open Your Eyes. Heerlijke nieuwe techno-trance tracks die op Transmission zijn gedraaid. We gaan zometeen eventjes terug naar de Harde House. Met nu Elzwo en Sava Sella.

0: FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Skink Radio.